0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden is de weg in beide richtingen dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: Ik stel voor dat we eens eventjes teruggaan in de tijd. Teruggaan met een uiteraard Nederlandse formatie. De zangeres, dat is Margriet Eshuis. En de drummer, Henny Huisman. Ja, dat is weer even verrassend. Misschien dat je het al wist, maar misschien ook niet. Er staat een huis te koop van Lucifer. House for sale.

0: Weerbericht.
1: De komende uren vrijwel overal bewolkt met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander station luisteren?
1: Ze is geboren in Ardmore, Oklahoma. En dat ligt natuurlijk weer in de Verenigde Staten. Zul je zeggen, is dat dan wel een polderpopje? Jawel, want ze woont sinds 1970 samen met haar Nederlandse echtgenoot in het Nederlandse Geleen. Ik heb het over Lori Spee van 1 september 1946. Hier is How Many Times...

Uit 1982, Laurie Spee and How Many Times. Het nummer is trouwens afkomstig van het album Behind Those Eyes.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: leukste muziek. En niet alleen voor Bergijkers.
1: Tijd geworden voor een nummer 1 hit uit het verleden. En dat is nogal wel van een zangeres afkomstig uit Best. Althans, daar is ze geboren. José Hubé, I Will Follow.

We kennen het nummer ook van Little Peggy March. I Will Follow Him. Dit was de versie van José. En José kennen we natuurlijk weer van Luf. 1 week op 1 in 982.

0: Radio Bergijk.
1: Gaan we nu luisteren naar Ilse de Lange, de dame uit Almelo. Of is dat weer die hele flauwe grap die je dan weer maakt? Hier is Ilse de Lange met I Will Help You.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. Een station niet alleen voor Bergijk.
1: We gaan terug naar het jaar 1984. Op 7 januari kwam het namelijk de hitparade binnen. Stond slechts 3 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ik heb het over de Nederlandse formatie afkomstig uit Utrecht, Cadans. En zij scoorde een 30 als hoogste notering met dit nummer, Intimiteit.

En zo gingen we eventjes terug naar het jaar 1983 met Cadans en Intimiteit. En het bereikte toen de tijd als hoogste notering nummer 30 in de Nederlandse hitparade. Stonden slechts 3 weken genoteerd. Cadans en Intimiteit van het album Donkerblauw was trouwens afkomstig.

0: weerbericht.
1: De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Bergen. Radio Bergijk.
1: We gaan terug naar het jaar 1974. Was dat niet het jaar waarin wij de finale verloren van West-Duitsland, toen nog West-Duitsland, met 2-1? Ah, dat is eigenlijk gevoelig. Toch maar even een applausje, denk ik zo. Hier is Jackpot en is everybody happy?

Jackpot uit Amsterdam met Is Everybody Happy. En het hitjaar was 1974. Ze bereikte toen de tijd als hoogste notering nummer 6. En het opmerkelijke aan het verhaal is eigenlijk dat in België zij een nummer 1 hit scoorde.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtends.

0: Dit stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: De band was bijzonder populair in de jaren 70 en de jaren 80. Ze kwamen uit het Noord-Hollandse Huizen. Huizen met een Z wel te verstaan. Ja, ja. Dat ligt daar ergens boven, boven Hilversum in de Gooise matras een beetje. Hier is Masada.

De formatie Masada en de Latin Dance uit 1978. We kennen ze ook nog van Danza, Don't Quit Dancing, Unknown Destination, Arumbai en Sayange. Die hebben we allemaal niet gedraaid, maar wel hun eerste single in de Nederlandse hitparade. Masada dus met Latin Dance.

0: Radio Bergijk, het is een gevoel.
1: Het was destijds de tune voor het televisieprogramma, wat zeer goed werd bekeken, Big Brother. Hans van Eyck en Lee.

Hij komt uit Den Haag, Hans van Eyck, en je hoorde hem met Leef. En Hans van Eyck, die kennen we weer van de T-sets met onder andere de hits My Bellamy en She Likes Weeds. Die nummers heeft hij ook allebei trouwens geschreven en gecomponeerd. Verder kennen we hem ook nog van de producties bij Georgie Davis. En hij heeft ook geschreven Cassie Canoe van Jody Bernal, Engelen bestaan niet van Ron Brandsteder en Henny Huisman met z'n allen.